Takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd geraakt. En ook weiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Israël verwoestte sinds het bestand duizenden woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest. En nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Het is nog altijd onduidelijk wie er gistermiddag geschoten heeft in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. President Marcos zegt tot de bodem uit te zoeken wie er geschoten heeft in de Filipijnse senaat. In de buurt van Brussel is gistermiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. De treinverkeer lag stil. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen en het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon ook door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. De Amerikaanse Senaat is akkoord met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe baas van de centrale bank. De termijn van de huidige voorzitter, Jerome Powell, loopt morgen af. Alle Republikeinse senatoren stemden voor, net als 1 Democratische senator. Volgens persbureau Bloomberg is het daarmee de krapste meerderheid ooit voor de benoeming van een voorzitter van de centrale bank. Warsh werd 1 januari door president Trump naar voren geschoven. Dat gebeurde na aanhoudende aanvallen van Trump op Powell. De bemoeienis ligt gevoelig omdat de Amerikaanse centrale bank onafhankelijk opereert. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Studio

0: 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt. Dat meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. En ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader orde alle grensovergangen met Oekraïne. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het begin van het bestand in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Aan boord zijn zeker 50 mensen die ziek zijn geworden en 1 man is overleden. Waarschijnlijk zijn ze ziek geworden door het norovirus. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer, hemelvaartsdag begint wisselvallig, met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt een noodverordening in Loosdrecht. Asielminister Van den Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. Cuba zit volledig zonder diesel en stookolie. Dat heeft de minister van Energie en Mijnbouw op de staatstelevisie gezegd. Cuba heeft te maken met grote brandstoftekorten sinds de VS olieleveringen aan het land stopzette. Zo wil president Trump het land onder druk zetten om hervormingen door te voeren. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden woningen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt in Nederland met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: al wel een snelle auto.
1: Daniel Schuurman.
0: Je hoorde Jonas Blue en Fast Car. En daarvoor nog Marshmallow en Jelly Roll en Holy Water. Het is donderdag 15 mei. Dit is een nieuwe aflevering van De Ochtendshow. En ik wens je natuurlijk een hele goede morgen. Want De Ochtendshow met de gebruikelijke ingrediënten. Met straks nog de NOS headlines. Zometeen nog het regen.

0: studioreden.nl.
1: De A12 bij Arnhem is sinds woensdagochtend weer open. Het werk aan de IJsselbrug is een dag eerder klaar. Verkeer kan weer over alle acht rijstroken. Het onderhoud begon 7 weken geleden. Het zorgde geregeld voor files op de A12 en wegen eromheen. Soms liep de vertraging op tot meer dan een uur. Voegen, brugdek en beton zijn hersteld. Ook zijn asfalt en markeringen vernieuwd. Tussen 18 en 31 mei zijn er nog nachtafsluitingen voor asfaltwerk bij de IJsselbrug.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

mooi hè, dat je in een liedje kan uitleggen hoe jouw nachtelijke leven eruit ziet. Hè? Dat het eigenlijk te chaotisch en eigenlijk te nachtelijk is voor iemand die eigenlijk heel lief is. OJ en Too Sweet hier bij Studio Reden. En wist je al trouwens dat we een Studio Reden app hebben? Nou, download hem snel en je hebt ons altijd in de broekzak. Zometeen naar de West Headlines. Eerst hier Adventures of Stevie V.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Loosdrecht zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. Er waren opnieuw protesten vanwege de opvang van asielzoekers. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden woningen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Netflix gaat vanaf volgend jaar ook in Nederland reclames uitzenden. Dat is onderdeel van een goedkoper abonnement. Je kunt ook meer betalen voor reclamevrij kijken. Het weer, Hemelvaartsdag, begint met buien. In de middag droger en af en toe zon bij maximaal 13 graden.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

and You Are Beautiful. Trouwens ook wel mooi hoe ze dit soort nummers bestempelen. Dat noemen ze namelijk glampop. Oké, nou ja, het is maar dat je een naam aan geeft, hè. Zo deed het weerbericht van Jan van Gelderen. Eerst hier de 21 Pilots.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Hemelvaartsdag begint wisselvallig met talrijke buien. Lokaal is daarbij kans op onweer en hagel. Ook de middag begint buiig, maar in de loop van de middag wordt het vanuit het noordwesten geleidelijk droger met flink wat zon. Bij een meest matige noordwestenwind wordt het hooguit 12 graden. Vanavond is het overwegend droog en op veel plaatsen ronduit zonnig. Ook vannacht is het vrij helder. Het wordt een opvallend koude nacht met temperaturen nog maar nipt boven het vriespunt. Vrijdag volgt nog één vrij koude en wisselvallige dag met veel buien. In het weekend wordt het vaker droger en geleidelijk wat zachter. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: Tony Kleeman, oftewel Lois Lane uit 1987 was dit First Time hier bij Studio Reden. En in die tijd waren ze al bekend, maar ze kregen eigenlijk extra bekendheid door hun samenwerking met Prince. Want die bleek toen fan van hun te zijn. Nou ja, wist ik ook niet, maar wel leuk om te weten eigenlijk. Het is bijna 7 uur, dus we gaan er even uit voor NOS Nieuws. En daarna zijn we terug met uur nummer 2 van de ochtendshow. Nu nog op je radio, Benzeboel.
1: Studio Reden.

0: 7 uur.
1: Catherine Straatman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. Toen de sfeer gisteravond omsloeg, waarschuwde de politie iedereen om te vertrekken.
2: Wij gaan honden inzetten. U gaat geslagen worden met een wapenstok. En wij gaan pepperspray gebruiken.
1: Dinsdagavond liep een protest in Loosdrecht ook al uit de hand. Toen werd er brand gesticht. Daarom heeft de gemeente zware maatregelen ingevoerd. Auto's worden gecontroleerd en samenscholing is verboden. Israël heeft in bijna een maand tijd in Libanon duizenden woningen verwoest. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Nog eens ruim 5000 huizen raakten beschadigd. Sinds half april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen en infrastructuur op. Gisteren werden nog 12 mensen gedood bij Israëlische aanvallen. Kevin Warsh wordt de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. De Senaat heeft daarmee ingestemd. Warsh volgt Jerome Powell op. President Trump had veel kritiek op Powell omdat die weigerde om de rente te verlagen. Trump zelf schoof Warsh naar voren. Premier Jette is inmiddels aangekomen op Curaçao. Het is vandaag de laatste dag van zijn bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Anderhalve dag geleden kwam Jette in het ziekenhuis terecht nadat hij bij Bonaire in zee had gezwommen. Aan politiek verslaggever Jorn Kompeer vertelt Jette wat er gebeurde.
3: Ik heb een enorme heftige allergische reactie gekregen. Moest daardoor een paar uur aan een infuus met wat injecties om weer er bovenop te komen. Maar gelukkig, toen ik eenmaal het ziekenhuis uit was, ging het snel ook weer beter.
1: Op Curaçao bezoekt Jette onder meer de premier van het eiland en het Tula Museum over slavernij. Het weer, hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Vanmiddag wordt het droger en breekt de zon door en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Mandy. Hey. Grammar en The Thing I Love. En beide artiesten staan behoorlijk bekend om een optimistische, energieke popmuziek met eigenlijk veel live instrumenten, waardoor je zo'n mooi, ruimtelijk, lekker nummer krijgt.

0: Bij bezoekerscentrum Heuven in Reden komt binnenkort een nieuwe vleermuistoren. De toren moet vleermuizen een nieuwe verblijfplaats geven, zodat een oude paardenstal daarna gesloopt kan worden. Op die plek wil Natuurmonumenten namelijk een parkeerplaats maken voor bezoekers van de Veluwezoom. Parkeren gaat straks 8 euro per dag kosten. Het is de bedoeling dat bezoekers van de Veluwe in de toekomst alleen aan de rand van het natuurgebied kunnen parkeren en daarna te voet verder gaan.
1: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Miley Cyrus, End of the World. En dat zullen een aantal mensen ook weer denken van, is dit het dan, weet je wel? Als je op vakantie bent in een mooi resort, je wil naar het zwembad, maar je kan je handdoekje niet kwijt. Hoe dat allemaal zit, je gaat het zo meteen horen verderop in de uitzending. Dus blijf luisteren. Eerst hier, Madonna, Like a Virgin.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het was gisteravond opnieuw onrustig in Loosdrecht. Bij protesten tegen een asielopvang werd de sfeer grimmig en zette de politie onder meer een waterkanon in. 4 mensen werden opgepakt. Israël heeft bijna in een maand tijd in Libanon duizenden woningen verwoest. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Nog eens ruim 5000 huizen raakten beschadigd. Sinds half april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. En Kevin Warsh wordt de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. De Senaat heeft daarmee ingestemd met de krapste meerderheid ooit voor een dergelijke benoeming. Warsh volgt Jerome Powell op. President Trump had veel kritiek op Powell omdat hij weigerde de rente te verlagen en schoof Warsh naar voren. Het weer, Hemelvaartsdag, begint koud en buiig. Vanmiddag is er meer zon en het wordt 10 tot 13 graden.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Alex Godino en Destination Calabria. We gaan door naar een andere bestemming, namelijk Kos. Waar daar speelt zich het volgende verhaal af. Een Duitse toerist krijgt namelijk van zijn reisorganisatie honderden euro schadevergoeding, omdat hij op vakantie op Kos geen lichtstoel bij het zwembad kon vinden. Nou, volgens de rechter schoot de tour operator tekort. In 2024 verbleef hij met zijn gezin in een resort waar alle lichtbedden dagelijks al vroeg met handdoeken waren gereserveerd. Zelfs om 6 uur opstaan hielp niet. Hij verloor dagelijks tijd aan het zoeken naar een plek en zijn kinderen moesten soms op een handdoek op de grond liggen. Hoewel handdoekje leggen verboden was daar en hij klaagde, greep de organisatie niet in. Nou, de vergoeding is door de rechter verhoogd van 350 euro naar 900 euro. Nou, het lijkt me ook echt super irritant, dus daarvoor ga ik zelf wel niet meer naar een resort. Want handdoekje leggen, niemand zeggen, ik hou daar niet zo van.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Hemelvaartsdag verloopt voor een groot deel buiig. Bij de buien is er een kleine kans op onweer en hagel. In de tweede helft van de middag wordt het vanuit het noordwesten droger en breekt de zon geleidelijk beter door. Bij een meest matige noordwestenwind wordt het hooguit 12 graden. Vanavond komt in het oosten eerst nog een bui voor. Verder is het droog en op veel plaatsen nog een tijd zonnig. Vannacht is het droog met brede opklaringen. Het wordt een opvallend koude nacht met temperaturen maar nipt boven het vriespunt. Vrijdag wordt nog een vrij koude dag met 11 of 12 graden en veel buien. In het weekend wordt het vaker droger en geleidelijk wat zachter. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Ambassadors en Renegades. En langzamerhand komen we alweer aan het einde van het tweede gedeelte van de ochtendshow. Zometeen dus het nieuws van 8 uur. Maar eerst, Mark Knopfler schreef een nummer als ode aan de straatmuzikant en de gewone muzikant die overal ter wereld speelt. Dus bij deze jongens, deze is voor jullie. Dit is Walk of Life, The Dire Straits.

0: 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met tientallen drones en ballistische raketten. Daarbij viel zeker 1 dode, zegt de burgemeester van Kiev. 16 mensen raakten gewond. De aanvallen hebben onder meer een woongebouw beschadigd dat deels instortte. Mensen kwamen onder het puin vast te zitten. Ook andere plaatsen zijn aangevallen in Oekraïne. De Oekraïnse luchtmacht meldt dat Rusland vannacht ruim 600 drones en 50 raketten op Oekraïne heeft afgevuurd. De Amerikaanse president Trump is begonnen aan zijn staatsbezoek aan China. Het is een belangrijk diplomatiek moment tussen dat land en de VS. President Xi gaf Trump een warm welkom, onder meer met een uitgebreide ceremonie, waaronder een militaire parade. Xi wil zo een duidelijke boodschap overbrengen, zegt correspondent Gabi Verberg.
2: China wil laten zien dat het de VS respecteert, dat ze weten dat er een hele hoop gelegen is aan een goede relatie met de VS en dat het de gesprekken serieus neemt. Dat is wat we vandaag tot nu toe gezien hebben.
1: Xi benadrukt in een toespraak het belang van stabiliteit tussen China en de VS. In Loosdrecht zijn gisteravond 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1.
3: Dan fluit Lindhout af en is het geen goed resultaat voor Almere City. De favoriet in het tweeluik op voorhand verliest met 1-0 van een goed gegroepeerd Willem II dat een uitstekende uitgangspositie heeft om zaterdag de wedstrijd af te dwingen die ze naar de Eredivisie kan brengen.
1: Zaterdag is dus de return. De winnaar van de duels plaatst zich dan voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig en ook dan is het fris. Dit was het NOS-journaal.

0: studioreden.nl.
1: Vervoerder Transdev voert vanaf 28 juni een nieuwe dienstregeling in voor RR-reis. De veranderingen gelden tot en met 13 december 2026. Vooral in Arnhem, Velp, Roosendaal, Rheden en Dieren veranderen meerdere busroutes. Lijn 43 gaat voortaan via Arnhem-Zuid rijden en komt niet meer langs Arnhem Centraal. Ook lijn 8 krijgt een andere route en rijdt straks door naar Rhedendorp. Daarnaast komen er nieuwe lijnen bij, zoals lijn 302 en 303. Lijn 21 verdwijnt en wordt vervangen door lijn 303. RR Reis is het regionale vervoersmerk van Gelderland, Overijssel en Flevoland.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en ballistische raketten. Daarbij viel zeker 1 dode en raakte 16 anderen gewond. De aanvallen hebben onder meer een woongebouw beschadigd dat deels instortte. In India zijn zo'n 90 mensen omgekomen door noodweer. Een zware storm met regen, hagel en onweer trok over Uttar Pradesh, de meest dichtbevolkte staat in het noorden van India. En in Peking hebben de Chinese president Xi en de Amerikaanse president Trump ruim 2 uur met elkaar gesproken. Volgens China is het ook over de kwestie Taiwan gegaan, maar Trump wilde dat niet bevestigen. Het enige dat hij na afloop kwijt wilde aan de pers was dat de ontmoeting geweldig verliep. Het weer fris en buiig, vanmiddag meer zon bij 10 tot 13 graden.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Hudson samen met Amy Winehouse en Valerie. En trouwens wel leuk om te weten is dat Amy Winehouse vaak haar vocalen ergens anders opnam dan in de studio. Om het nummer vaak wat extra spontaniteit te geven. Nou, dat is aardig gelukt zo. Een ander verhaal, ik heb het je beloofd over een violist. Want die een Canadees violist, die klaagt namelijk Google aan omdat een AI-overzicht hem onterecht als zedendelinquent bestempelde. Hij eist 1,5 miljoen Canadese dollar schadevergoeding. Onder meer omdat hij hierdoor een concert werd afgelast. In het AI-profiel stonden ernstige, onjuiste beschuldigingen, waaronder veroordelingen en opnamen in een zedendelinquentenregister. McIsaac stelt dat Google aansprakelijk is en nooit excuses heeft aangeboden. De fout leidde tot klachten van bezoekers en de annulering van een optreden. Nou, volgens McIsaac heeft de kwestie zijn reputatie en veiligheid ernstig geschaad. Dus altijd even checken als je iets op zoek op AI, want er kan foute informatie in staan.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Hemelvaartsdag verloopt voor een groot deel buiig. Bij de buien is er een kleine kans op onweer en hagel. In de tweede helft van de middag wordt het vanuit het noordwesten droger en breekt de zon geleidelijk beter door. Bij een meest matige noordwestenwind wordt het hooguit 12 graden. Vanavond komt in het oosten eerst nog een bui voor. Verder is het droog en op veel plaatsen nog een tijd zonnig. Vannacht is het droog met brede opklaringen. Het wordt een opvallend koude nacht met temperaturen maar nipt boven het vriespunt. Vrijdag wordt nog een vrij koude dag met 11 of 12 graden en veel buien. In het weekend wordt het vaker droger en geleidelijk wat zachter. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Tramp, It's Raining Again hier bij Studio Reden. En dit is echt zo'n nummer dat vaak wordt gebruikt om slecht weerdagen juist luchtiger te maken. Bijvoorbeeld op de radio, dus bij deze, want het is best wel koud en slecht de laatste dagen. De ochtendshow zit er bijna op zo'n...

0: 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht ruim 1500 drones en 50 raketten op Oekraïne afgevuurd. Dat zegt de Oekraïnse president Zelensky. Opnieuw was de hoofdstad Kiev één van de doelwitten. Volgens de burgemeester vielen zeker 1 doden en raakten 16 anderen gewond. Onder meer door een woongebouw dat getroffen werd en deels instortte. Meerdere inwoners kwamen vast te zitten onder het puin. En de volgende gaat over China, want de eerste dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is begonnen. Chinese president Xi ontving hem met onder meer een militaire parade. Xi benoemde in zijn toespraak dat hij stabiliteit tussen China en de VS belangrijk vindt, zegt correspondent Gabi Verberg.
2: Hij sprak over hoe hij hoopt dat China en de VS partners kunnen worden in plaats van vijanden. Want conflicten, daar hebben we allebei last van, maar van samenwerking, daar hebben we allebei baat bij. Dat waren de woorden van Xi.
1: Xi en Trump spraken ruim 2 uur met elkaar. Volgens China ging het ook over de kwestie Taiwan, maar Trump wilde dat niet bevestigen. Het kabinet investeert meer geld in knarrenhofjes. Dat zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Een groot deel van de medicijnen die illegaal online verkrijgbaar zijn komt uit het reguliere farmaceutische circuit, zegt Semla. Het tv-programma onderzocht de handel in zware, verslavende pijnstillers die alleen de dokter mag voorschrijven. Door een undercover-actie kwam het programma meer te weten, zegt journalist Tom van der Ham.
3: En op de zwarte markt contact te leggen met handelaren en dealers. En daar hoorden wij het verhaal dat veel van deze pillen dus gewoon uit de reguliere keten komen, dus uit ziekenhuizen en apotheken.
1: Mensen die bij apotheken en ziekenhuizen werken, zouden de medicijnen doorsluizen. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: lezen op studioreden.nl.
1: Vervoerder Transdev voert vanaf 28 juni een nieuwe dienstregeling in voor RR Reis. De veranderingen gelden tot en met 13 december 2026. Vooral in Arnhem, Velp, Roosendaal, Rhede en Dieren veranderen meerdere busroutes. Lijn 43 gaat voortaan via Arnhem-Zuid rijden en komt niet meer langs Arnhem Centraal. Ook lijn 8 krijgt een andere route en rijdt straks door naar Rhede-Dorp. Daarnaast komen er nieuwe lijnen bij, zoals lijn 302 en 303. Lijn 21 verdwijnt en wordt vervangen door lijn 303. RR Reis is het regionale vervoersmerk van Gelderland, Overijssel en Flevoland.
0: Wat gebeurt er in Rhede en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rhede.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Peking hebben de Chinese president Xi en de Amerikaanse president Trump ruim 2 uur met elkaar gesproken. Volgens China is het ook over de kwestie Taiwan gegaan, maar Trump wilde dat niet bevestigen. Het enige dat hij na afloop kwijt wilde aan de pers was dat de ontmoeting geweldig verliep. Rusland heeft vannacht ruim 1500 drones en 50 raketten op Oekraïne afgevuurd, zegt de Oekraïense president Zelensky. Opnieuw was de hoofdstad Kiev een van de doelwitten. Onder meer een woongebouw werd getroffen. En het kabinet investeert meer geld in knarrenhofjes. Dat zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land. Samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. Het weer, vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanmiddag droog en meer zon, maar het wordt niet warmer dan 13 graden.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Hemelvaartsdag verloopt voor een groot deel buiig. Bij de buien is er een kleine kans op onweer en hagel. In de tweede helft van de middag wordt het vanuit het noordwesten droger en breekt de zon geleidelijk beter door. Bij een meest matige noordwestenwind wordt het hooguit 12 graden. Vanavond komt in het oosten eerst nog een bui voor. Verder is het droog en op veel plaatsen nog een tijd zonnig. Vannacht is het droog met brede opklaringen. Het wordt een opvallend koude nacht met temperaturen maar nipt boven het vriespunt. Vrijdag wordt nog een vrij koude dag met 11 of 12 graden en veel buien. In het weekend wordt het vaker droger en geleidelijk wat zachter. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: en het beste van nu. Je hoort ze op Studio Reden. 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 10 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich samen met 51 andere landen van stemming omdat ze geen hiërarchie van wreedheden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken erkent dat de communicatie daarover met betrokkenen uit heel het Koninkrijk beter had gekund. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om weer op vrije voeten te komen moet Yermak een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld heeft hij naar eigen zeggen niet. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. Het kabinet investeert meer in knarrenhofjes. Dat zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Het kabinet trekt dit jaar 40 miljoen euro subsidie uit voor de knarrenhofjes. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens staat voor de grens een file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland stemde niet mee omdat het geen hiërarchie van wreedheden wil. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. In Wateringen in Zuid-Holland is vanochtend een auto een supermarkt binnengereden. Volgens Omroep West gebeurde dat kort na openingstijd. De gevel raakte zwaar beschadigd en ook in de winkel was de ravage groot. De brandweer moest eraan te pas komen om de auto weer uit het pand te trekken. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. De organisatie van het WK Voetbal heeft bekendgemaakt welke artiesten gaan optreden in de rust van de finale. Het gaat om Madonna, de Zuid-Koreaanse boyband BTS en Shakira. De Colombiaanse zangeres Shakira heeft ook het officiële nummer voor dit WK gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Het is voor het eerst dat er bij het WK een halftime show wordt georganiseerd. De finale is op 19 juli in New Jersey, niet ver van de stad New York. Het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico begint op 11 juni. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken, 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Duitse grens, 10 minuten. En op de A12 Duitse grens richting Arnhem voor Duiven, 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Gelderland staan files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken 5 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de grens 10 minuten. De A12 Duitse grens richting Arnhem, voor Zevenaar een kwartier oponthoud. En op de N318 Varsseveld richting Winterswijk, tussen Miste en Winterswijk een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij grootschalige Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 doden gevallen en 10 mensen gewond geraakt. Dat zeggen lokale autoriteiten. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er afgelopen nacht in totaal meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne afgevuurd. Gisteren waren er ook al grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne. Premier Selina van Letland stapt op. Haar regering had sinds gisteren geen meerderheid meer in het parlement, nadat een linkse partij uit de coalitie was gestapt uit woede over het ontslag van de minister van Defensie. Die moest van Selina vertrekken na verwijten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Enkele dagen eerder waren er opnieuw Oekraïnse drones op Lets grondgebied terechtgekomen. Door het opstappen van de premier wordt het kabinet demissionair. In oktober staan in Letland parlementsverkiezingen gepland. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat er contact had moeten zijn met de Caribische eilanden over een gevoelige VN-resolutie in maart. Daarin werd de slavenhandel bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich van stemming, maar sprak daar niet over met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Formeel had dat wel gemoeten. In het zuidoosten van Noorwegen is een zwaard ontdekt van 1300 jaar oud. De vondst werd gedaan door een jongen van 6 die met zijn klas op excursie was. De jongen zag tijdens een wandeling iets vreemds uit de grond steken. Hij pakte het en toen bleek het een zwaard te zijn. Het dateert waarschijnlijk uit de periode voor of net aan het begin van de Vikingtijd. Het wapen is overgedragen aan het Cultuurhistorisch Museum in Oslo. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A12 Utrecht richting Arnhem. Voor knooppunt Waterberg 5 minuten vertraging. De A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven 1,5 uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Begin van de donderdagmiddag, BTS en Dynamite.
1: Richard Klopper.
0: Een hele goede middag en welkom bij een aflevering van het lunchpakket op Hemelvaartsdag vandaag. Ja, we zijn vanochtend deze dauwtrappen, moeten er nog een beetje van bij komen. Sienna Spyro deed de opening met

0: studioreden.nl.
1: Bij bezoekerscentrum Heuven in Reden komt binnenkort een nieuwe vleermuistoren. De toren moet vleermuizen een nieuwe verblijfplaats geven, zodat een oude paardenstal daarna gesloopt kan worden. Op die plek wil Natuurmonumenten namelijk een parkeerplaats maken voor bezoekers van de Veluwezoom. Parkeren gaat straks €8 per dag kosten. Het is de bedoeling dat bezoekers van de Veluwe in de toekomst alleen aan de rand van het natuurgebied kunnen parkeren en daarna te voet verder gaan.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

Twee liedjes waar je gelukkiger van wordt. Daar is deze eentje van. 2018, de samenwerking tussen Marshmallow en Bastille Happier. En je hoorde hem zojuist hier in het lunchpakket tussen 12 en 1 in de grootste kantine van de Veluwezoom. En daarvoor Max en Andy Grammer. Nee, het zijn geen broertjes. The Thing I Love. En daarvoor was het Madonna Material Girl. 10:30. Onderweg Miley Cyrus. Met deze van Robin S.

In het broodrommeltje vandaag op de donderdagmiddag. Miley Cyrus, End of the World. We hebben nog nieuws omtrent Miley Cyrus. Ze gaat namelijk een eigen ster krijgen op de Hollywood Walk of Fame. Ja, daar liggen er al 2845. Dus zo bijzonder is het ook weer niet. Het gaat 22 mei gebeuren en alles is te volgen via een livestream. Het is bijna 12:30 op Studio 1 in het lunchpakket. Straks de hoofdpunten van het nieuws naar Amazulu.

0: het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij grootschalige Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen gedood en tientallen mensen gewond geraakt. Dat zeggen lokale autoriteiten. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. De premier van Letland treedt af, nu haar coalitie de meerderheid kwijt is. Een linkse partij stapte gisteren uit de coalitie uit onvrede over het ontslag van de minister van Defensie. Die moest weg omdat er Oekraïnse drones in Letland waren terechtgekomen. In het zuidoosten van Noorwegen is een zwaard ontdekt van 1300 jaar oud. De vondst werd gedaan door een jongen van 6 die met zijn klas op excursie was. Het weer, buien met tussendoor wat zon. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en zonniger. Het wordt maximaal 13 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A12 Utrecht richting Arnhem voor knooppunt Waterbergen 5 minuten vertraging. Verderop richting Duitse grens 5 minuten oponthoud. De A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven een half uur extra reistijd door wegwerkzaamheden. En op de N318 Varsseveld richting Winterswijk. Voor Winterswijk een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Bandit. Dat is de man van de wisselende contacten. Want hij deed het met Jess Klein, Sean Paul, Anne-Marie, Zara Larsson. Ik kan zo nog wel een uurtje doorgaan. Maar dat doen we niet, hè? Want we zijn nog bij tot 1 uur met het lunchpakket of studiereden. 12:01, dat is ons tijdslot. We hebben Jan met het weer, de kantine knallen. We gaan eerst de dieren voederen in de dierentuin van Shakira.

heet ze de Jordan. En je hoort niet meer zoveel van haar. Volgens mij zit ze op het laatste nog een bammetje weg te happen. Dit was Back It Up. Daarvoor was het Shakira met Zo. Hij is wakker. Je hoort hem zo meteen. Jan van Gelderen, de Lost Frequencies. En Crazy.

0: Goedemiddag,
1: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanmiddag blijft het buiig. Bij de buien is er een kleine kans op onweer. Richting het einde van de middag wordt het vanuit het noordwesten droger en breekt de zon geleidelijk beter door. Bij een meest matige noordwestenwind wordt het hooguit 12 graden. Vanavond komt het vooral in het oosten van de provincie eerst nog een bui voor. Verder is het droog en op veel plaatsen nog een tijdje zonnig. Vannacht is het droog met brede opklaringen. Het wordt een opvallend koude nacht met temperaturen maar nipt boven het vriespunt. Morgen wordt nog een vrij koude dag met 11 of 12 graden en veel buien. In het weekend is het vaker droger en wordt het geleidelijk wat zachter met zondagmiddag een graad of 15. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
2: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Bart van Baart, hij voelt zich goed. Gelukkig zeg. Ach, Jelly Roll was dit. I'm good. En daarmee gaan we de kantine voor deze donderdagmiddag weer op slot gooien. Morgen zijn we er weer. Gaan we de week weer afsluiten. Tussendoor allemaal leuke liedjes. Laat je radio lekker staan. Straks om 4 uur Daniel met Spitsuur. En wij sluiten af met...

0: Je beleeft het hier. Leden, 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie 1 Nederlander. Ze landen in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine blijven. Het dodental na Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is volgens de lokale autoriteiten opgelopen naar 5. Tientallen mensen raakten gewond. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland afgelopen nacht meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne af. Gisteren waren er ook al grootschalige aanvallen op Oekraïne. Voor de kust van Oman is een schip aangevallen dat onder Indiase vlag voer. Dat zeggen de Indiase autoriteiten. Het schip dat vee vervoerde zou na de aanval zijn gezonken, maar de bemanning zou op tijd in veiligheid zijn gebracht. Het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval onacceptabel, vooral omdat het om een commercieel schip ging. Wie de aanval uitvoerde, werd er niet bij gezegd. Een Amerikaanse kinderboekenschrijfster moet levenslang de cel in voor de moord op haar man. Die overleed 4 jaar geleden. De vrouw publiceerde daarna een boek voor kinderen over het omgaan met rouw. Tijdens de promotietour voor het boek werd ze opgepakt. Ze bleek haar man te hebben vergiftigd met een grote hoeveelheid fentanyl. De vrouw zat diep in de schulden en was uit op de miljoenen euro's van de levensverzekering van haar man. Het weer. Vanuit het noorden wordt het steeds vaker droog en breekt de zon beter door. Het is koud met maxima van 10 tot 13 graden. Vanavond ook meest droog, maar vannacht in de kustprovincies kans op een bui. Morgen valt er opnieuw geregeld een bui en is het nog iets frisser. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven is de vertraging een kwartier. En op de N318 Varsseveld-Winterswijk tussen Miste en Winterswijk ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: met het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A12 Duitse grens Arnhem. Tussen Beek en Duiven is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Marjan Boekraat met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft in Peking president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek in het Witte Huis. Dat zou dan op 24 september moeten gebeuren. Tijdens het staatsbanket bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Hij sprak de hoop uit op een goede samenwerking tussen de VS en China in de toekomst. In het 2 uur durende gesprek dat Trump en Xi eerder vandaag met elkaar hadden, zou Xi hebben gewaarschuwd dat de relatie met de VS gevaar loopt als de kwestie Taiwan niet goed wordt behandeld. Trump wilde daar na afloop niets over kwijt. De opvarenden van het cruiseschip Hondius die deze week naar Nederland werden gevlogen zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie 1 Nederlander. Ze landden in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers en bemanningsleden van het schip voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine. Het weer. Vanmiddag in het midden en zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Duitse grens Arnhem staat bij Duiven 7 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal in Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok daarover aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. Een trekker- en truckfestival bij Alkmaar gaat volgend weekend niet door vanwege een broedende ransuil. De vogel is beschermd en daarom zijn activiteiten binnen een straal van 100 meter niet toegestaan. Bij het festival in een recreatiegebied trekken aangepaste trekkers en trucks een verzwaarde sleepwagen over een zandbaan. Daar werden 3000 bezoekers verwacht. Het is nog niet duidelijk of mensen die al een kaartje hadden hun geld terugkrijgen. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter één mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij wel vaak genoemd als kandidaat. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks de negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer. In het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog met geregeld zon. Het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.

0: Bij bezoekerscentrum Heuven in Reden komt binnenkort een nieuwe vleermuistoren. De toren moet vleermuizen een nieuwe verblijfplaats geven, zodat een oude paardenstal daarna gesloopt kan worden. Op die plek wil Natuurmonumenten namelijk een parkeerplaats maken voor bezoekers van de Veluwezoom. Parkeren gaat straks 8 euro per dag kosten. Het is de bedoeling dat bezoekers van de Veluwe in de toekomst alleen aan de rand van het natuurgebied kunnen parkeren en daarna te voet verder gaan.
1: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Shawn Mendes en If I Can't Have You, dan is er weinig mogelijk. Oké, we gaan zometeen even onze tijdreis maken. Dat doen wij natuurlijk ook deze keer weer in de flits uit het verleden. Want ja, ik zei het al, we hebben hoog bezoek in de studio. Dit keer is het Sint Bonifatius, die prijkt op de heilige kalender. Hij is de laatste van de vier.

nog een spreuk is: tot Bonifaas die strenge baas. Wees voor vrucht of vorst beducht. Ja, dat dus. Dus de laatste van de ijsheiligen is aan boord gekomen. Nou, nog even een feitje uit 1862. Toen kreeg Adolf Nicol patent op de chronograaf. Dat was een apparaat waarmee je heel nauwkeurig de tijd kunt meten tijdens sportwedstrijden. Nicol kwam uit het land van de horlogemakers. Natuurlijk Zwitserland. We gaan door nu met muziek uit eigen land.

Girls en American Girls. Dat schijnt toch wel bijzonder te zijn. Zometeen gaan wij naar de headlines en verkeersinfo van 4:30. Het is hemelvaartsdag vandaag, dus de drukte is wat minder dan normaal. Maar desalniettemin rij voorzichtig hè, als je de weg op gaat. En zit je in het openbaar vervoer? Lekker oortjes in, stuur de reden aan en geniet er maar. Dit is Denise Williams.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. De Britse minister van Volksgezondheid is afgetreden. Minister Streeting vertrekt omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer na de enorme nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie één Nederlander. Het weer, in het midden en zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Het is 10 tot 13 graden.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Maxon and the Grammar and the Thing I Love hier op Studio Reden. En wat ik nou zo leuk vind, is dat jullie er met z'n allen gewoon lekker bij zijn op deze Hemelvaartsdag. Ik vind het onwijs gezellig, leuk. We maken er dan een hele mooie hemelvaartshow van. Ik zal straks nog eens even kijken of ik wat feitjes op kan duiken over Hemelvaartsdag. Want ja, niet iedereen weet misschien precies waar dat nou voor staat. Nou, daar gaan we straks even over hebben. Dat doen wij wel in het volgende uur waarschijnlijk. En voor die tijd heb ik nog heerlijke muziek voor jou klaarstaan. Imagine Dragons zijn nog onderweg met Demons. Jan van Gelderen is ook vandaag weer van de partij. Natuurlijk, hij is gewoon aanwezig in de studio, wilde geen uitzending missen. Dus die schuift zometeen ook nog aan. Maar eerst gaan we naar Madcon uit 2005 met het nummer Begging.
1: Dit is Spitsuur. Dit is Spitsuur.

0: Goedemiddag.
1: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanmiddag blijft het buiig. Bij de buien is er een kleine kans op onweer. Richting het einde van de middag wordt het vanuit het noordwesten droger en breekt de zon geleidelijk beter door. Bij een meest matige noordwestenwind wordt het hooguit 12 graden. Vanavond komt het vooral in het oosten van de provincie eerst nog een bui voor. Verder is het droog en op veel plaatsen nog een tijdje zonnig. Vannacht is het droog met brede opklaringen. Het wordt een opvallend koude nacht met temperaturen maar nipt boven het vriespunt. Morgen wordt nog een vrij koude dag met 11 of 12 graden en veel buien. In het weekend is het vaker droger en wordt het geleidelijk wat zachter, met zondagmiddag een graad of 15. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
2: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

telt af richting het nieuws van 5 uur. En daarna zijn wij heel snel weer bij jou terug. Tot zo. Hear the clock ticking on the wall. Losing

0: 5 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Onder de doden is volgens de plaatselijke autoriteiten ook een meisje van 13. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Volgens het Oekraïnse leger worden de meeste drones en raketten neergehaald. In de Golf van Oman is vermoedelijk een schip gekaapt. Het gaat om een klein schip dat onder de vlag van Honduras vaart. Eerder lag het voor anker bij de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zouden gewapende personen het schip zijn binnengedrongen. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Onduidelijk is hoeveel mensen er aan boord zijn. Het vermoeden is dat de Iraanse revolutionaire garde achter die kaping zit, en het lijkt nu in de richting van de Iraanse kust te varen. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in de premier, Starmer, na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En de politie heeft het rijbewijs ingenomen van een man die veel te hard over een dijk reed in Marenkessel in Brabant. Hij reed op zijn motor 194 km per uur op een plek waar 80 is toegestaan. Even later werd de man nog een keer betrapt toen hij 121 reed in de bebouwde kom. Het Openbaar Ministerie moet nu beslissen of de man van 27 wordt vervolgd of dat het bij een boete blijft. Het weer dan: in het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog. Daar komt de zon er ook geregeld bij. En het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. En de temperatuur verandert verder weinig. Dit was het NOS Journaal.

0: nu te lezen op studioreden.nl.
1: De ambulance die predikant Ronald Heins uit Dieren vorig jaar naar Oekraïne bracht, is zwaar beschadigd teruggekeerd naar Nederland. Het voertuig werd tijdens een reddingsoperatie geraakt door Russische drones. De ambulance had toen ruim 14.000 kilometer aan het front gereden voor medische hulp en evacuaties. Heins bracht de ambulance naar Oekraïne. De artsen en verpleegkundigen konden op tijd vluchten. De kapotgeschoten ambulance staat nu bij het Vrijheidsmuseum in Groesbeek als symbool voor de oorlog in Oekraïne.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

blijft een fantastische plaat. Bausa en Magnetic. En compleet met een magnetisch veld gaan we nu richting de flits uit het verleden. Ja, jongens, we gaan naar 1989. Want voor de laatste keer konden Nederlandse kinderen toen kijken naar de film van Ome Willem. Misschien heb jij hem nog wel gezien. Het kinderprogramma was 207 keer op televisie en werd sinds 1974 uitgezonden. Het programma draaide om Edwin Rutte, dat was een Ome Willem. Hij werd bijgestaan door de geitenbreiers en voor kinderen die moesten plassen waren er de plasgeitenbreiers. Ja, ik herinner me dat nog zo goed. En tot de dag van vandaag, Edwin Rutte is nu nou, zo'n 40, 50 jaar ouder. En nog steeds wordt hij daarover aangesproken en ja, herkennen mensen hem daarvan. Dus dat is best wel leuk dat het nog zo lang nadien nog leeft. Ja, bijzonder. Ik heb het vroeger als kind ook gezien natuurlijk, talloze keren gekeken. Ja, dat was mijn woensdagmiddag natuurlijk, hè. Fijn, leuk. We gaan nu door met muziek van The Bangles en Manic Monday. Nou, die maandag laat nog even op zich wachten.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Ook worden nog 20 mensen vermist na een inslag in een wooncomplex. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland kwamen, zijn allemaal negatief getest op het hantavirus, meldt het RIVM. Onder hen is ook één Nederlander. En een motorrijder van 27 is zijn rijbewijs kwijt nadat hij veel te hard over een dijk reed in Marekessel in Brabant. Reed daar 194 km per uur, werd 80 is toegestaan. En daarna werd hij nog een keer betrapt toen hij 121 reed binnen de bebouwde kom. Het weer dan. Vanavond in het zuidoosten nog een enkele bui. De temperatuur daalt naar een graad of 3. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 11.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Levin Lene en Love Me Not hier op Studio Reden. Hey, als je nou nog iets zoekt voor komende zomer, of daarvoor al, je bent altijd hartelijk welkom natuurlijk. Bij Studio Reden zoeken wij namelijk nog redactieleden. Hoe leuk is dat? Als jij dus een nieuwsbericht wil schrijven over jouw regio, Reden en Roosendaal, of je wil foto's maken van evenementen, anything is possible. Hè? Want als je bij de media zit, dan heb je vaak perskaarten en zo. Dan kun je bij evenementen naar binnen. Hartstikke leuk. Dus ik zou zeggen, meld je gewoon lekker bij ons aan. studioreden.nl/doe mee. Kijk daar hoe je met ons in contact komt. En dan kunnen we altijd kijken naar de mogelijkheden die we voor je hebben. Dus ik zou zeggen, wees welkom.
1: Dit is Spitsuur.

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanavond komen het vooral in het oosten van de provincie eerst nog enkele buien voor. Vanuit het noordwesten klaart het breed op en is het op veel plaatsen nog een tijdje zonnig. Vannacht is het droog met brede opklaringen. Het wordt een opvallend koude nacht met temperaturen maar nipt boven het vriespunt. Morgen wordt nog een vrij koude dag met in de middag 11 of 12 graden en buien. Tussendoor is er slechts af en toe zon en er waait een matige noordwestenwind. In het weekend is het vaker droger en wordt het geleidelijk wat zachter, met zondagmiddag een graad of 15. In de nieuwe week stijgt de temperatuur stapsgewijs door naar 20 graden of meer in het midden van de week. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Jonas Brothers en Only Human. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van het tweede deel van Spitsuur. En we lopen vast naar de parkeergarage. Daar staat een prachtige bolide. Jawel hoor, we stappen in. We rijden op naar het volgende uur. Tot zo.

0: 6 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. En volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Twee vrouwen uit Stadskanaal worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en ook zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel en toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. Beide kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. In de Golf van Oman is een klein schip gekaapt, vermoedelijk door Iran. Het zou zijn gebeurd toen het schip bij de Verenigde Arabische Emiraten voor anker lag. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Het schip, dat onder Hondurese vlag vaart, lijkt nu richting Iran te gaan. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in premier Starmer na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. De Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En het cruiseschip dat vast zat bij Bordeaux mag vanavond weer verder. Het schip lag sinds gisteren in de Franse haven, nadat daar tientallen passagiers ziek waren geworden. 1700 mensen aan boord moesten in quarantaine. Al snel bleek dat het om een buikvruggriep ging. Er is geen verband met het hantavirus dat onlangs uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder is het droog met opklaringen. En vannacht daalt de temperatuur dan naar 1 graad of 3. Morgen opnieuw buien en met maximaal 12 graden blijft het fris. Dit was het NOS Journaal.

0: studioreden.nl.
1: Vervoerder Transdev voert vanaf 28 juni een nieuwe dienstregeling in voor RR-Reis. De veranderingen gelden tot en met 13 december 2026. Vooral in Arnhem, Velp, Roosendaal, Rhede en Dieren veranderen meerdere busroutes. Lijn 43 gaat voortaan via Arnhem-Zuid rijden en komt niet meer langs Arnhem Centraal. Ook lijn 8 krijgt een andere route en rijdt straks door naar Rhede-Dorp. Daarnaast komen er nieuwe lijnen bij, zoals lijn 302 en 303. Lijn 21 verdwijnt en wordt vervangen door lijn 303. RR Reis is het regionale vervoersmerk van Gelderland, Overijssel en Flevoland.
0: Wat gebeurt er in Rhede en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rhede.

0: je hoeft niet meer te wachten hoor, want het is zover. We gaan het eindelijk uitleggen. Ik had het vorige uur al beloofd, maar we doen het nu alsnog. Want ja, je zit al de hele dag Hemelvaartsdag te vieren. En ik van ja, wat staat het eigenlijk voor? Nou, ik zal het je uitleggen. Hemelvaartsdag, oftewel Heren Hemelvaart, wordt binnen heel het christendom herdacht dat Jezus Christus is opgevaren naar God. Dat is zijn Vader in de hemel. 39 dagen na zijn opstanding uit de dood. De viering is onderdeel van de paascyclus. En daarmee telt Hemelvaartsdag als 40ste feestdag. 40ste paasdag moet ik zeggen. Ja, en hoe zit het nou voor de rest? Nou, Hemelvaartsdag is tevens het feest van de christelijke arbeidersbeweging. Men herdenkt dat in 1891 de pauselijke encycliek van paus Leo XII over sociale rechtvaardigheid, Rerum Novarum, werd afgekondigd. Op deze dag werd abdijentochten gelopen. Ook weer heel bijzonder. Dus ja, al met al, er gebeurt van alles vandaag, wordt van alles herdacht. Dus wat dat betreft is het zeer de moeite waard. We gaan door nu met muziek van Bellini.
1: Studio Reden.

Dark Before the Dawn. Nou, zover is het nog lang niet. Het is nog even lekker licht hier in de regio. Dus wat dat betreft kunnen we nog lekker naar buiten kijken en genieten van al het moois wat onze regio te bieden heeft. Zo ook een mooie avondwandeling op de Postbank. Ik bedoel maar, dat kun je zo meteen even mooi gaan doen, denk ik. Altijd goed voor de luchtwegen, et cetera. En natuurlijk ook voor jezelf, voor je gemoedsrust. We gaan door nu met de Bee Gees. Hier zijn ze met Tragedy.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden, NOS Headlines.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar de man gezocht. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Ook worden nog 20 mensen vermist na een inslag in een wooncomplex. En het cruiseschip dat vast zat bij Bordeaux mag vanavond weer verder. Het schip lag sinds gisteren in de Franse haven nadat tientallen passagiers ziek waren geworden. 1700 mensen moesten in quarantaine. Al snel bleek dat het om een buikgriep ging. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Vannacht gaat de temperatuur dan dalen naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en maximaal 12 graden.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: Goedenavond, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanavond komen het vooral in het oosten van de provincie eerst nog enkele buien voor. Vanuit het noordwesten klaart het breed op en is het op veel plaatsen nog een tijdje zonnig. Vannacht is het droog met brede opklaringen. Het wordt een opvallend koude nacht met temperaturen maar niet boven het vriespunt. Morgen wordt nog een vrij koude dag met in de middag 11 of 12 graden en buien. Tussendoor is er slechts af en toe zon en er waait een matige noordwestenwind. In het weekend is het vaker droger en wordt het geleidelijk wat zachter, met zondagmiddag een graad of 15. In de nieuwe week stijgt de temperatuur stapsgewijs door naar 20 graden of meer in het midden van de week. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

zover deze uitzending van Spitsuur. Ik dank jullie allemaal hartelijk dat jullie erbij waren vandaag. Ik vond het weer onwijs gezellig. Morgenochtend word je gewekt door Richard Klopper om 6 uur. En hij maakt ook nog een lekker lunchpakket 's middags. En daarna zijn wij er weer om het weekend in te luiden. Fijne avond. Bye bye.

0: 7 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Op Saba zijn hulpdiensten bezig met een grote zoekactie naar een vermiste Nederlander. Die keerde gisteren niet terug van een tocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar de man van in de 50 gezocht. In Rotterdam is vanmiddag het bombardement op de stad aan het begin van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Vandaag, precies 86 jaar geleden, werd daardoor bijna de hele historische binnenstad van Rotterdam vernietigd. Ook door de branden die daarna ontstonden. Burgemeester Schouten legde een krans en hield een toespraak. De herdenking maakte op haar veel indruk.
2: Ja, dat is dan ook het moment dat ongeveer de klokken gaan luiden hier. En dan besef je dat dat het moment was waarop 86 jaar geleden ook hier de echte bommen uit de lucht kwamen. En ik blijf het altijd een ongelooflijk indrukwekkend moment vinden. De langdurigheid van de bombardementen, maar ook wat daarna allemaal met de stad is gebeurd, dat gaat dan wel door je heen.
1: Ja, in haar toespraak ging ze ook in op de huidige onrust in de wereld en ook hier.
2: Ook in dit land verschillen wij van mening over heel veel zaken. Uiteindelijk moeten we altijd in het debat, in het gesprek met elkaar tot een oplossing komen. En als dat niet gebeurt, zien we ook letterlijk de verwoestende beelden van over heel de wereld waar dat toe kan leiden. En uiteindelijk zijn altijd mensen daar het slachtoffer van.
1: Davide Ballerini heeft de 6e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Italiaan profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen de sprinters, onder wie Dylan Groenewegen, onderuit. Uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. De leiderstrui blijft om de schouders van de Portugees Afonso Eulalio. Het weer dan de buien trekken weg. Verder droog en opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 3. Morgen opnieuw buien en maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Eerder stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer en ook hij wordt vaak genoemd als premierskandidaat. In Milaan is een Nederlander veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brand waarbij 3 Chinezen om het leven kwamen. Hij stak een gebouw in brand waar de slachtoffers lagen te slapen en dat gebeurde in opdracht na een ruzie over geld met de eigenaar van het pand, zegt correspondent Angelo van Schaik.
1: 2 Chinezen die de opdracht gaven aan deze man uit Middelburg opereerden vanuit Nederland, vanuit Eindhoven, spraken ook Nederlands en hebben hem dus opgebeld om dit klusje te klaren.
0: Het Italiaanse Openbaar Ministerie had levenslang geëist tegen een Nederlander. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar hem gezocht. En de Italiaanse wielrenner Ballerini heeft de 6e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Hij profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen sprinters, onder wie ook Dylan Groenewegen, onderuit, zag commentator Gabriel Melging.
2: Maar de Italiaan Manucelli probeert hem toch van aan staan en daar gaat Groenewegen onderuit. Ze gaan allemaal onderuit bijna. Oh, dit zag je aankomen met deze vervelende, listige finale. Met die onheilspellende kasseienbocht op 400 meter voor de streep. Wat een drama.
0: Ja, uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder droog met opklaringen. Morgen opnieuw weer buien en dan wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 9 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen politie en OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij de jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze onder voet was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De Britse politicus Andy Burnham stapt naar voren om premier Starmer op te volgen. Burnham is nu nog burgemeester van Greater Manchester, maar wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Burnham is zeer populair, zegt deze analist.
2: He's massively popular, 41% approval rating in the Northwest. And look, he needs to make the case that he can speak to the country and be listened to by the country and deliver a Labour message.
1: Starmer's positie wankelt steeds meer. Eerder vandaag stapte ook zijn minister van Volksgezondheid op. In Chicago is een replica van de iconische auto Kit uit de film Knight Rider beboet voor te hard rijden. Het is opvallend omdat die auto al jaren in een museum staat. Na het bestuderen van de foto's gaat het museum ervan uit dat het om een identieke kopie van de auto gaat. Het museum wil de boete dan ook niet betalen. En de bekerfinale in België is gewonnen door Union. De Brusselse club won met 3-1 van stadsgenoot Anderlecht. Na 90 minuten stond het nog 1-1. En pas in de verlenging wist Union het verschil te maken tot vreugde van de fans.
3: Wat ben je gewonnen?
4: Het beste moment van daar.
5: Ja, toen die 1-1 viel, was het geloof natuurlijk wel een klein beetje minder. Maar aan de andere kant, bij Union, weet je wel, die trekken wel over de streep.
3: Anderlecht is toch maar een kalm.
1: Ja, Union maakte ook nog kans op de landstitel in België. Het weer dan, vooral in het zuidoosten nog een bui. Verder is het droog, opklaringen ook. Het gaat afkoelen naar een graad of 3. Morgen dan weer opnieuw buien en worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Eigenlijk zou dat pas later gebeuren, maar vanwege de onrust greep politie en OM nu al in. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
1: Dat zou gaan om de woning van één van de moeders en de andere woning zou zijn van de broer van de andere moeder. Kortom, het nieuws roept veel emoties op hier.
0: Twee kinderen van het stel werden fysiek mishandeld. Een van hen kwam onder voet in het ziekenhuis terecht. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Hoels B-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter gezocht. Bij een jaarlijkse omstreden vlaggenmars in Oost-Jeruzalem zijn 13 mensen opgepakt. Bij die mars vieren nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem. En daarbij worden Palestijnse burgers en winkels aangevallen, zegt deze activist.
2: Attacking Palestinians, vandalizing stores. We see that all the stores are already closed since the morning because they're afraid from vandalism. So we are trying to shield and protect as much as we can.
0: Volgens VN is het bezetten van Oost-Jeruzalem door Israël illegaal. En de burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, die stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het Britse parlement te komen. Eerder vandaag stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als kanshebber om Starmer op te volgen. Het weer, vooral in het zuidoosten, nog kans op een bui. Verder droog en opklaringen. Uiteindelijk gaat het vannacht afkoelen naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is eerder dan gepland gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen de politie en het OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze ondervoed was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die vanavond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. De Rotterdamse politie zoekt onder meer met een helikopter naar de man. Een woordvoerder benadrukt dat mensen de man niet zelf moeten benaderen, maar 112 moeten bellen. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, ziet het wel zitten om de Britse premier Starmer op te volgen. Starmer ligt onder vuur nadat zijn partij vorige week flink had verloren bij de lokale verkiezingen. Ook de opgestapte minister van Volksgezondheid, Streeting, wordt genoemd als opvolger. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Met zijn omvang was het een van de grootste soorten uit het krijt. De laatste periode van het dino-tijdperk dat eindigde met een meteorietinslag. De dino met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer. Brede opklaringen en het koelt vannacht af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het dan weer bewolkt. De dag verloopt dus bewolkt met buien en het wordt fris 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mensen aan boord kwamen. Daarna zette het schip koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Iran heeft nog niets over de kaping gezegd. Eerder tijdens de oorlog kaapte Iran 2 containerschepen en een olietanker. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. 5 landen haalden de finale niet. Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste 4 eindigen die over 2 weken meedoen aan de play-offs in Londen. Ook vorig jaar zaten er geen Nederlanders in de eindronde. Michael van Gerwen won het toernooi 7 keer. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. Een van de weinige plekken op Saba waar je kunt zwemmen. De hulpdiensten zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Het bouwbedrijf waarvoor de man werkt heeft ook een helikopter ingezet. Ook de lokale kustwacht en een Nederlandse mariniers zoeken mee. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. 5 landen haalden de finale niet. Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste 4 eindigen die over 2 weken meedoen aan de play-offs in Londen. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die de afgelopen avond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.